Adam Fair, het zijn Hamilton, Squishy, Pina, je moet daar. Yo, ho, ho. Ahoy, paro tam hoj, a je pekla se dívat do hrabem.